0: Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Dag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoeken en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: under my skin.
1: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
2: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister.

0: Kerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. In 1964 werd in Griekenland Artemios Demis Venturis Roussos geboren. Later bekend als een van de populairste Griekse artiesten, afgekort Demis Roussos. Hij kende in de jaren 70 en begin de jaren 80 vooral succes als solo-artiest, maar in de 60s was hij de vocalist van Aphrodite's Child. Zo sloeg hij in 1967 de handen in elkaar met goede vriend Evangelos Papathanasiou, later bekend als de instrumentalist Vangelis, die klassieke muziek combineerde met ambient en progressieve elektronische klanken. Die trend zette hij al bij Aphrodite's Child als songschrijver van nummers zoals It's 5 O'Clock en hun laatste wapenfeit, het magistrale The Four Horsemen uit het cultalbum 666. Wij nemen je mee naar het einde van de jaren 60 toen It's 5 O'Clock verscheen op hun tweede studioalbum met dezelfde naam. In België scoorden ze met deze song geen plaats in de hitparade, terwijl het bij onze noorderburen bijna in de top 10 stond. In ons land behaalden ze een jaar eerder wel de zevende plaats met Rain and Tears. Omdat Richard Julian Francis een mooie tekst schreef op de muziek die Vangelis componeerde en Roussos zangstijl daar perfect in past, kiezen wij om u te laten genieten van Aphrodite's Child. Dit is It's 5 O'Clock. It's

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: feesten. Westsound, your event partner.
1: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
2: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

difference.

Van 5 tot en met 9 augustus kleurt Antwerpen opnieuw in alle tinten van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. 5 dagen lang geniet je van concerten, performances en tal van evenementen verspreid over de stad. Hoogtepunt is de grote Pride Parade op zaterdag, gevolgd door het Love United Festival aan de Schelde met DJ's en live acts. Daarnaast is er ook een familiedag en een uitgebreid programma rond cultuur en ontmoeting. Antwerp Pride staat voor inclusie, feest en verbondenheid.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Sloep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

0: Vandeveire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Vandeveire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Vandeveire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
6: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

Op donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen. Op 15 augustus viert Antwerpen weer Moederdag en dat gaat traditioneel samen met de Rubensmarkt in het historisch centrum. Vanaf 9 uur 's morgens word je ondergedompeld in de sfeer van de 17e eeuw. Meer dan 200 marktkramers, gekleed in historische kledij, verkopen er allerlei producten. Van hapjes en drankjes tot bloemen, antiek en ambachtelijke spullen. Je waant je echt in de tijd van Rubens terwijl je rondkuiert langs prachtig versierde kraampjes. De markt strekt zich uit over onder meer de Grote Markt, de Suikerui en de Kaaien en loopt door tot 9 uur 's avonds. Een unieke en sfeervolle traditie die elk jaar massa's bezoekers trekt.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

0: Your Event Partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
4: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Er is in de loop der tijden wel meer gezongen over Valerie. Wij kozen deze keer Amy Winehouse en Mark Ronson om het Antwerps terras in te zetten. Een hele goede morgen. Ja, de tijd gaat snel. Hè. Het is weer 10 uur geweest op deze zaterdagochtend en we zijn weer helemaal klaar voor het Antwerps terras. We hebben ons hier gezellig genesteld in onze zeteltjes en we krijgen wel wat gasten over de vloer deze keer. Lien van de Kelder, cultuurschepen van Antwerpen, die komt langs. Die komt vertellen over de museumnacht die vannacht doorgaat. De markt van de gidsschotelij in Borgerhout, die verhuist op 5 augustus naar de Vosstraat en de Lode van Berkelaan. Jan van der Vloed, districtschepen, en Dave Parijs, ondervoorzitter van de Antwerpse Marktenvereniging, die komen daarover babbelen. En Glenn Pellis, u kent hem ongetwijfeld, die komt over de Antwerpse Dag praten. En die Antwerpse Dag die vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Weinigem. We hebben ook nog wat bekende jarigen en nog veel meer eigenlijk. Dus we maken er weer een gezellige boel van tot 12 uur vanmiddag.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander. Radio Express.

gitaarriff die ongetwijfeld de geschiedenis ingaat. Venus van Shocking Blue. We overlopen iedere week op het Antwerps terras de jarigen. We zijn vandaag 1 augustus en we vieren de verjaardag van Frank de Bozere. Die wordt er vandaag 68. Victor Verhulst is ook jarig. 32 wordt hij er vandaag. En Vincent van Quickenborne die viert zijn 53ste verjaardag. En nu Robert Cray, die mag er ook een jaartje bij tellen. Wordt vandaag 73.

Simon and Graceland. Man was een paar maanden geleden nog in ons land in Brussel voor een paar concerten. En iedereen dacht, ja, dat zal niet vet meer zijn. Maar blijkbaar was het verrassend straf. We draaiden van hem nog eens Graceland uit 1986. En we blijven even in de 80's hangen. Onze favoriete jaren hier bij Express. Dit is Orchard Road nog eens. Leo Sayer op het Antwerps terras.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van

Klein stukje Saturday Night Fever, If I Can't Have You. We kennen het van Yvonne Elliman, maar dit was de iets stevigere versie van Kim Wilde. Wie is er nog jarig vandaag? Sam Mendes, regisseur, 61 wordt hij er vandaag. Kan hem kennen als regisseur van American Beauty en van de James Bond film Skyfall, onder andere. En dan is er nog de geboortedag van Luc Smets, een Antwerpenaar, die gaan we zeker niet overslaan. Geboren op 1 augustus 1947, jammer genoeg in 2023 overleden. Luc Smets van de Pebbles, hij zou er vandaag 79 geworden zijn. Ter gelegenheid van die verjaardag halen we deze hit nog eens boven.

0: The Pebbles onder leiding van Luc Smets met Seven Horses in the Sky. Hij zou vandaag dus 79 geworden zijn. Michel van der Ouwera die is er komen bij zitten en hij heeft aangenaam gezelschap bij onze cultuurschepen. Antwerpen
1: leeft! Vanavond zetten de musea in Antwerpen de deuren open, of toch een aantal, voor de Museumnacht. De 20e editie. Schepen Lien van de Kelder, dat wordt bijzonder, neem ik aan.
2: Ja, het is een jubileumeditie, dus daar maken we iets extra van natuurlijk, met heel veel extra deelnemers. Ik ga er kort twee uitpikken. Ik denk het heel tof is met de kinderen een zaklamp rondleiding doen achter de schermen in de Lange Leemstraat bij ADVN. Ik ben heel benieuwd wat dat zal worden. Het is rond het werk, of met het werk van Paul van Ostaaien, dus voilà, allen daarheen. En dan Kunsthal Extra City in Antwerpen, in de Provinciestraat. Antwerpen, aan de rand van Antwerpen en Borgerhout. Hè.
1: Absoluut.
2: Voilà. Daar zijn naast de rondleidingen natuurlijk in de expos van Sami Balogi ook het Antwerp Queer Arts Festival en een performance van onze geweldige stadsdichter S.O.E. Weide. En een No Choice Bar van Dennis Tiefus. Benieuwd wat dat is. En een VJ ook nog eens in de Kloostertuin. Dus voor de rest, dus heel Antwerpen zal bruisen vanavond. Alle musea, heel veel locaties, heel veel performances. Eén ticket voor al die musea. Dus
1: en hoe geraak allen je daarheen van het een naar het andere?
2: Er is een gratis dagpas inbegrepen van de Velocus. Dus zo geraak je van de een naar de andere. Wat moest ik zeker nog vertellen? Ja, wees er snel bij, want vorig jaar, een uur na de opening, was alles helemaal uitverkocht. En met uw ticket, met uw bandje eigenlijk, heb je nog een gratis terugkomactie in alle deelnemende, bij alle partners eigenlijk, bij de musea en de andere partners die deelnemen aan de Museumnacht tot 31 augustus. Dus dan kunt u nog eens op uw gemak, als er minder volk is eventueel, rustig nog eens kijken op een locatie die je zegt, oh wauw, ik heb dat gezien vannacht, maar ik had geen goesting om aan te schuiven. Ik ga terug nog tot 31 augustus.

Weer zo'n heerlijke song uit de 60s. Waar blijven we ze vandaan halen? Hè? De Mighty Quinn was dat van Manfred Mann. Even terugblikken naar gisteren. Toen hadden we ook een aantal bekende jarigen. Onder meer David Davidsen, de zoon van Onkel Bob, werd er 71 gisteren. En Will Champion was ook jarig. En wie is Will Champion? Wel, dat is de drummer van Coldplay. En die werd er 48.

0: Er valt van alles te beleven in Antwerpen. We weten nu alles over de museumnacht vanavond en vannacht in stad. En volgende week zaterdag is er de Antwerpse dag in Weinigem. En onze medewerker Glenn Pellis is organisator daarvan. En die komt er zo meteen alles over vertellen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossie Nabas.
5: Aie pa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat.
3: Tickets witte-paard.be.
6: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

0: Laura Branigan op een zaterdagochtend bij Express. En je weet het, tussen 10 en 12 is er altijd een Antwerps terras dat opengaat. En Glenn Pellis, die is er ondertussen komen bijzitten. Michel van der Aura, die zit ook nog altijd aan tafel. En die gaat Glenn even ondervragen over de Antwerpse dag van volgende week. Antwerpen
1: leeft! Zaterdag 8 augustus is het weer hoogdag voor de Antwerpse muziek, want dan is er de Antwerpse dag in Weinichem. En daarom zit ik bij Glenn Pellis, een van de organisatoren. Het is weer een mooi programma dat je hebt samengesteld. Hè?
2: Ja, naar goede gewoonte hebben we toch weer 7 groepen kunnen strikken.
1: 7 groepen, en niet de minste. Hè. Ik zie er Viertakt staan, ik zie Stout staan, Lucaals, Pikkendieven.
2: Ja, inderdaad. We proberen elk jaar zo een klein beetje af te wisselen. Een paar nieuwe groepen. Een paar groepen die vroeger al eens zijn geweest. Eigenlijk als onze eigen groep natuurlijk, de Pikkendieven. Stout heeft 2 jaar geleden ook al eens gespeeld. Zoek en de Reizigers hebben vorig jaar gespeeld. Maar dan Viertakt en Lucaals zijn 2 grote namen die we kunnen strikken hebben. Nieuwe namen ook. Pekers en Nartjes, dat is de eerste keer dat die meedoen. Die zijn lang gestopt geweest, maar nu terug begonnen. Per Favore uit Schoten, die staan nu mee op dat fiche. Ook voor de eerste keer. Dus ja, het is een beetje voor elk wat wils.
1: Ja, die Pekers en Nartjes, dat zijn mannen uit Capelle. Die brengen ook nummers van Wannes aan de Velden en zo, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dus die hebben een aantal eigen nummers. Iets van John Lunsum spelen ze meestal ook. En ze kijken heel hard op naar Wannes van de Velde. Dus daar spelen ze ook een aantal nummers.
1: Per Favore, zei je uit Schoten. Dat zijn mannen die al serieus wat leeftijd op de teller hebben.
2: Ik denk de gemiddelde leeftijd van die mannen is zo rond de 78. Maar als je die mannen bezig ziet, ja, dat zijn precies de Strangers. Ook hetzelfde concept. Die zijn met 4, die zingen alle 4. Er is dan 1 pianist bij. En die maken eigenlijk allemaal eigen Antwerpse teksten op bestaande melodies, eigenlijk dat de Strangers ook deden in de tijd.
1: Het lijkt wel een Strangers-editie te worden.
2: Ja, natuurlijk. Ja, met 4-takt, de mannen die de Strangers Tribute Band zijn. En die had de Strangers eren, zal ik maar zeggen. Inderdaad, ja, daar lijkt het wel een beetje op. Lucas, die gaat niks van de Strangers doen. Die gaat voornamelijk nummers van Stefke Fabri doen. En een aantal dingen van bij de Groenblijvers, dat hem daar ook zong.
1: Wat er nog op het programma staat en nog allemaal te beleven is, daar gaan we zo meteen voort over praten.

Jacques, ik zin thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: wenkt. Ik ben altijd bij Glenn Pellis, een van de organisatoren en stuwende krachten achter de Antwerpse dag. Ja, de pikkerdieven moeten we niet meer voorstellen. Ook Antwerpse muziek, hè?
1: Ja, ondertussen ook al meer dan 5 jaar op de planken. En we zijn er nu voor de 2e keer bij op de Antwerpse dag. Vroeger heb ik er wel meer gespeeld met Saint-Waar, maar dat project is helaas opgehouden te bestaan. Dus nu gaat alles richting pikkerdieven.
0: Ik heb het al gezegd, het is een indrukwekkende affiche. 9e editie, wat ga je dan volgend jaar doen met de 10e editie?
1: Ja, dat is nog even afwachten, want het geeft toch ook altijd een hele hoop stress mee, organisatorisch. Je moet alles zien dat een klein beetje alles in orde gaat. Maar dat gaan we zien, afwachten. Eerst wat het dit jaar doet met de editie, de 9e editie. Maar ja, gelijk als dat we gewoon zijn, het is ook weer gratis. Hè. En dat wil ik dan volgend jaar ook nog altijd wel behouden, dat gratis aspect.
0: Maar het zal wel moeilijk zijn om deze affiche te overtreffen. Hè?
1: Ja, met 2 kleppers als 4 takt en Lucas is het inderdaad al moeilijk, hè. We hebben natuurlijk ook het geluk dat we een extra hulp of een extra mankracht hebben, hè, met de Michael Verbeek van Antwerp Original. Die nou ook een beetje mee sponsort. En die had ook met een hele grote merchandising stand gekomen staan op de Antwerpse dag zelf. En die vieren erbij ook een 6-jarig bestaan.
0: Misschien een idee voor volgend jaar. Herhalen waar het allemaal mee begonnen is en houden aan Antwerpen te brengen.
1: Ja, dat is ontstaan in 2016. Ik was een klein beetje op mijn tenen getrapt, omdat ze in een tijd met Oden on Stad van ATV hadden ze 180 inzendingen. En blijkbaar hebben ze dat jaren later gewoon in de vuilbak gekieperd. En hebben ze daar niks meer mee gedaan, maar dat ik nog altijd heel spijtig vond. En daardoor is dat concept een klein beetje beginnen groeien. Heb ik dan een soort van live-aid gedaan over het Antwerpse lied. En dan een klein beetje een opvolger van de Strangers, een Ode on Antwerp. En dan is dan deze festival is daar dan uit gegroeid en dat is gebleven.
0: Wat zou het toch mooi zijn dat voor de 10e verjaardag te herhalen?
1: Ja, dat zou natuurlijk inderdaad wel een idee kunnen zijn, een van de vele.
0: Voor de editie van 2026, zaterdag 8 augustus heb ik genoteerd, gratis inkom, waar gaat het precies door?
1: In de gezelligste zomerbar van Weinigem, en dat is bij de Jos Leenaert. Dat is in Zomergem, van het gasthuis, de Turnhoutse baan 199 in Weinigem.
0: En begint om 14 uur, denk ik. Hè?
1: Ja, gelijk als gewoonlijk beginnen we altijd om 14 uur, smiddags. Tot 1 uur of 10:30 s'avonds. Dit is Express!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: daarmee is het tweede deel van het Antwerps Terras ingezet. Een tweede deel waarin we nog volk ontvangen, hoor. We gaan het hebben over de markt van de Gidschotelij in Borgerhout, die volgende week verhuist naar de Vosstraat in de Lode van Berkelaan. Er zijn twee mensen uitgenodigd bij Michel die daar alles over komen vertellen.
1: Welkom op het Antwerps Terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

daar zeiden ze niet nee tegen natuurlijk. Two Girls for Every Boy. Jan en Dean waren dat met hun Surf City. We gaan ook even vooruitblikken naar morgen. Morgen een hele bijzondere verjaardag. Er wordt al maanden over gesproken, maar morgen is het zover. De Bomma uit Familie wordt 100 morgen op 2 augustus. Maar er zijn ook nog een paar artiesten jarig. Waaronder de keizer, de enige echte keizer van het Vlaamse lied. Wiltura, die wordt er morgen 86.

Er is nooit een single geweest, maar wel vind ik persoonlijk een van zijn knapste nummers. En waarschijnlijk gaat hij er morgen nog wel even aan denken. Hè. Wat vliegt de tijd? Wiltura, morgen wordt hij er dus 86.

Over het algemeen gaat het hier nogal vrolijk aan toe op het Antwerps terras. En zo'n plaatje is dus zeker welkom, hè? Born with a smile on my face. Mocht je naar het Antwerps terras luisteren in het buitenland, laat het ons eens even weten. Dat kan via onze sociale media of via info@radioexpress.be. Ik weet al van iemand die in Peru altijd naar ons aan het luisteren is. Er is ook een Antwerpenaar die in Griekenland zit, die zegt van: oh, ik heb Express op. Als jij in het buitenland zit, laat het ons eens weten, hè?

0: Mechtild Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. HappyRabbitsAndFriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op HappyRabbitsAndFriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Lekker jazzy deuntje van Lou Rawls en Diane Reeves. Ook dat kan op zaterdagmorgen bij Express. Dat was Fine Brown Frame. Ik was de jarige aan het overlopen en ik kwam uit bij Ben Chaplin. En ik dacht van, oh, dan moet ik een plaatje van Keane programmeren. Want Ben Chaplin, dat is de zanger van Keane. En die is jarig vandaag, die wordt er 57. Maar dan dacht ik, 57? Is die al zo oud? Ik ben even gaan zoeken en ja, Ben Chaplin is natuurlijk niet de zanger van Keane. Dat is een Britse acteur. De zanger van Keane, dat is Tom Chaplin. En die is niet jarig vandaag. Oh,

0: naar de markt. Michel van der Aura, die heeft een paar gasten uitgenodigd hier op het terras.
1: Half kipje, klaar of groot?
2: Groot.
1: Dat is zeker, dat is ook een groot masker, hè.
2: Dat mag zonder saus.
3: De woensdagmarkt in Borgerhout die verhuist van de Gidschotelij het hoekje om. Gelukkig letterlijk. En daarom zit ik bij schepen Jan van der Vloed van het district Borgerhout, verantwoordelijk voor die markten en ook voor de lokale economie. Waarom verhuist die markt?
4: Onze markt gaat inderdaad vanaf 5 augustus verhuizen richting Vosstraat, Lodewijk van Berkelaan. Omwille van de start van de werken aan de Gidschotelij, Boekenberglij en omstreken. Werken die door de stad gaan uitgevoerd worden en die in die periode gaan beginnen.
3: Dat heeft te maken met die keerlus die verandert.
4: Goh, in de eerste plaats nu gaan er werken beginnen aan de nutsleidingen, dacht ik, bij riolering, heraanleg van de Gidschotelij zelf. De keerlus, dat is een dossier van de stad. Als ik me niet vergis, is dat nog even uitgesteld, on hold gezet. Dus nu gaat het, denk ik, enkel en alleen over de heraanleg.
3: Die markt gaat dus het hoekje om. Is dat definitief dat die naar de Vosstraat gaat?
4: De markt zal daar inderdaad definitief blijven, omdat de Gidschotelij sowieso eigenlijk een soort van doortochtweg, als ik het zo mag zeggen, is voor prioritaire voertuigen, voertuigen van de lijn, bussen enzovoort. Waardoor dat de stad nu inderdaad gevraagd heeft om de markt definitief te verhuizen richting de Vosstraat.
3: Hoe reageren de markthandelaars en de bewoners en misschien ook de handelaars daar in de buurt?
4: Goh, natuurlijk, een verhuis van een markt is nooit een leuke zaak in die zin, maar dat de mensen daar uiteraard niet zelf om gevraagd hebben. Ik merk wel dat de mensen kritisch zijn en dat is ook goed, dat mag ook uiteraard. Maar dat ook de meeste handelaars en zeker de marktkramers ook er wel in geloven dat die nieuwe plek dat hij zeker wel grote kans op slagen heeft. Dus alle begrip ervoor dat men momenteel daar ook wel kritisch naar kijkt en bepaalde vragen bij stelt natuurlijk van welke plek ga je krijgen als marktkramer? Is dat nog wel een goede plek? Ook dat wordt goed met onze marktleider goed bekeken. Ze hebben er ook inspraak in. Dus ik heb er ook alle vertrouwen wel in dat ook de klanten, de bewoners, maar ook de mensen die uit de buurt komen of iets verder, dat die zeker de nieuwe plek wel gaan ontdekken.

0: We hebben het nog altijd over de markt van Borgerhout, op de grens ook met Berchem en Deurne-Zuid. Die verhuist van de Gietschotelei naar de Vosstraat in Lode van Berkelaan. Schepen van der Vloed, ik kan aannemen dat het ook wel een beetje zal gevierd worden dat die markt verhuist.
1: Ja, op 5 augustus zullen we natuurlijk wel de nodige ruchtbaarheid eraan geven dat de markt op de nieuwe plek staat, hè, zodat de mensen ook de markt gaan vinden. Nu op deze moment hebben de marktkramers al affiches aan de kramen hangen, er hangen al doeken aan de nadarhekken die de boodschap geven, hè, van kijk, binnenkort verhuist de markt naar hier een klein beetje verder. Maar op 5 augustus zelf, hè, die eerste woensdag, zal een Borgerhouts reusje de markt komen openen en zal die als eerste daar aankopen komen doen om het goede voorbeeld te geven.
0: Die verhuis brengt natuurlijk ook mee dat mensen niet door die straat kunnen en ook niet zullen mogen parkeren daar.
1: Ja, dat is wel belangrijk, zeker voor de bewoners, dat ze inderdaad weten, en daar wordt ook voldoende over gecommuniceerd, maar dat ze zeker inderdaad in het oog houden dat de dag van de markt, dat men dan vanaf 5 uur 's morgens niet meer daar mag parkeren in de straat. Dat men ook niet uit de parkings zal kunnen of in de parking zal kunnen rijden. Dus dat is wel belangrijk dat men dan inderdaad goed in het oog houdt, zodat er hopelijk de eerste dag niet te veel getakeld moet worden.
2: 400 patatjes, gram of tuks, René?
3: Ja, ik heb maar die gewoon.
0: En die handelaars die dat daar nu die kramen voor de deur krijgen, hoe reageren die?
1: Goh, daar wordt ook wel goed naar gekeken. Hè. We gaan niet de ganse straat voor alle handelaars, die gaan we niet wegmoffelen achter de marktkramen. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is juist dat de lokale handelaars ook daar een goede dag aan hebben. Enfin, ik heb al verschillende reacties gehoord inderdaad van handelaars die vragen stellen van oké, wat gaat er gebeuren? Hoe komt die markt? Ik kom toch niet helemaal voor mijn deur staan. Dat proberen we inderdaad zo weinig mogelijk te doen, zodat ik zeg het, de handelaars zelf en de lokale handelaars ook een goede zichtbaarheid hebben. En dat zij zelf hopelijk ook gebruik maken van de markt en van de bezoekers om hun eigen winkel, zaak
0: misschien wat meer in de etalage
1: kenbaar te maken. Ja. En zodat zij ook meer mensen nog over de vloer gaan krijgen. Hè.

0: We hoorden zo net district Schepen Jan van der Vloed over de markt in Borgerhout. Hij vertelde, ja, de marktbezoekers, de marktkramers en de lokale winkeliers gaan daar... We gaan daarvoor zorgen dat die allemaal gelukkig zijn. Wel, dat gaan we nu eens aftoetsen bij de ondervoorzitter van de Antwerpse Marktvereniging, Dave Parijs. Zijn jullie wat tevreden nu?
1: Ja, of dat we tevreden zullen zijn in de toekomst, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Want we zijn nog niet verhuisd. Hè. We staan altijd op de gietschotelij momenteel. Maar we vinden wel dat de plaatselijke marktleider, die nu wekelijks aanwezig is, heel goed zijn job heeft gedaan. We zijn heel goed geïnformeerd. Ik denk dat de voorbereidingen goed klaar zijn. Ik denk dat we vlot kunnen verhuizen. En ik denk niet dat er collega's zijn die bezwaren hebben tegen de nieuwe locatie. Het enige dat ons een beetje zorgen baart, dat is dat wij nu al moeten verhuizen, zo vrij kort. Terwijl eigenlijk de aannemer nog moet werken in de straat. We vrezen een beetje dat de gietschotelij vrij zal komen en dat daar nog niet direct werken zullen starten. En dan vinden wij dat wel zonde. Dan had het wel nuttiger geweest om eerst de werken af te werken in de Vosstraat en ons dan pas te verhuizen.
0: Positief onthaald bij de marktkramers. Gaan die ook allemaal mee naar de nieuwe locatie?
1: Ik denk dat alle marktkramers mee verhuizen, behalve ene collega die, die een andere markt gaat doen.
0: Maar overvalt
1: 99,9% zullen we allemaal naar daar verhuizen, ja.
0: 10,70 euro. Misschien nog even vooruitblikken, want binnenkort komt er weer een heel belangrijke markt aan, die Rubensmarkt 15 augustus.
1: Ja, dat is voor de Antwerpse Markthandelaarsvereniging natuurlijk nog altijd paradepaardje van het jaar. En die komt er inderdaad terug aan.
0: Dat is Steenplein, de Suikerui, de oude binnenstad, zowat.
1: Ja, zo bijna heel dus de grote markt, de Suikerui en dan eigenlijk heel de plant en kaai. Die komt vol met 250 kramen in Rubenstijl.
0: Maar Rubens is met vakantie.
1: Rubens is voor dit jaar in vakantie. En volgend jaar gaan we dat oplossen met een extreem Rubensjaar. Want dan is het geboortejaar 450 jaar geleden van Rubens. En dan komt er zelfs een delegatie uit Siegen waarschijnlijk naar de Rubensmarkt. Dus dat wordt dan een extra feest. Dit jaar zal het zeker een leuke markt zijn. Maar Rubens zelf, die is op verlof.

0: Viola Wills met de disco-bewerking van een oude hit van The Drifters, Up on the Roof. Ja, ik had al verteld dat er twee Vlaamse zangers jarig zijn morgen. De ene is Wil Tura, die heb je al gehoord. Die wordt er morgen 86, maar er is er nog één en die krijg je straks te horen.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwd de naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waard, dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat snel gefixt.
6: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Nee hoor, we blijven nog heel even hier tot 12 uur nog het Antwerps terras van Express. We weten al dat morgen 2 augustus de Bomma uit familie 100 jaar wordt. Annie Gerards, Wiltura viert zijn 86e verjaardag morgen. En Bart Kael, die is net 20 jaar jonger, die wordt er morgen 66.

Bart Keil. Tegenwoordig schrijft hij zijn nummer samen met Jan Leijers. Een van de eersten waaraan ze samenwerkte was deze Zanzibar. Morgen dus 66. Ik heb nog een collega van Bart Keil klaar liggen. Een Antwerpenaar dan nog wel. Yannick Bovie met zijn nieuwe.

0: Fijne zomersingle van Yannick Bové, Faithful Friend was dat. Zometeen onze Faithful Friend, Pat van Loon, tussen 12 en 2, met niks anders dan muziek uit de jaren 80. Dan is er de Express Jukebox en de 80's die keren weer terug, alle dagen trouwens tussen 6 en 8 hier op Express. We gaan hier afsluiten met Ramse Shaffi en het prachtige Laat Me. Ik wens jullie nog een heel fijn weekend.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Welkom in de maand augustus. U en Radio Express Together Forever. Het was Rick Astley die vanmiddag de spits mocht afbijten. U weet het ook tijdens de maand augustus, telkens op zaterdag en zondagmiddag tussen 12 en 2, niks dan hits uit de jaren 80. Vandaag moet je het met mij zien te redden, morgen zit hier Ronald Meivis. Frank Boeien is nooit een man van compromissen geweest. Het is zwart of wit, welkom.

Zegt u Dead or Alive nog iets? Het was een Britse pop new wave band opgericht in 1980. En 4 jaar later, in 84 dus, zouden ze hun enige grote hit scoren met You Spin Me Round Like a Record. Dit zijn de dames van Bananarama en Love in the First Degree.

0: Ik heb er nooit echt wat aan gevonden, maar het was wel een grote hit bij ons natuurlijk. Ingezongen door twee popsterren, met name Diana Ross en Lionel Richie. Je hoorde Endless Love.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Cheryl Lee Rolfe is een Amerikaanse actrice, filmregisseuse, filmproducente, scenario-schrijfster. Maar wij kennen haar vooral als zangeres, mede dankzij die ene grote hit die ze scoorde in 1984. Een discothekenkraker van Cheryl Lee Rolfe, je hoorde in die evening. Dit zijn Limoil en Kajagoogoo met Too Shy.

Too Shy van Kaja Gugu en Katrina and the Waves met Walking on Sunshine. De meeste platen uit de jaren 80 herkent u meteen natuurlijk omdat ze nog heel regelmatig op de radio te horen zijn. Maar zo nu en dan kiezen wij voor een vergeten parel. En dit lijkt mij er zo een. Het is er een van Will to Power. Die heet Baby, I Love Your Way.

Baby, I Love Your Way, daarnet blij om Will to Power nog eens een keer terug te horen. En dit is lang niet de beste, maar nog altijd de grootste hit van Duran Duran, The Reflex.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Save Me, daarnet van Queen. En dit waren David Bowie en Mick Jagger met een 60s plaat van Martha Reeves en de Vandellas, die ze in de jaren 80 een opfrisbeurt gaven. Dat was Dancing in the Street. Als je nog aan tafel moest zitten, eet smakelijk. Als dat niet zo is, dan mogen stoelen en tafel aan de kant nu. Want hier zijn de Waterboys, The Home of the Moon.

Er passeerden best al wel grote namen de revue vanmiddag. We hadden al Diana Ross en Lionel Richie, ook David Bowie en Mick Jagger. En dan moest het beste nog komen. Bruce Springsteen, de Boss, je hoorde hem met The River.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM. DAB+ en radioexpress.be.

80 was prachtig en daar zit heel wat waarheid in. Zeker als het over de muziek gaat die toen werd gemaakt. Teardrops van Womack & Womack, even over één. En welkom bij een nieuw uur Express. De grootste hits uit de 80's nog tot 2 uur vanmiddag. Met nu de Beach Boys.

Dit is Radio Express. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Pat van Loon. Welkom in de jaren 80.

In Excess met New Sensation en The Beach Boys stonden zelfs aan het eind van de jaren 80 nog in de hitparade zonder Brian Wilson, maar wel met hun hit Kokomo. Een kindsterretje uit de jaren 80 is zonder twijfel deze Tiffany. In 1988 maakte zij een nieuwe versie van een oud nummer van Tommy James en de Shondells. I Think We're Alone Now.

Een jammerlijk geval enkele jaren terug in zijn badkamer maakte helaas vroegtijdig, maar noodgedwongen een einde aan zijn muzikale carrière.

Als je net als ik een kind bent van de jaren 80, dan leidt het geen twijfel dat toen de beste muziek werd gemaakt. En dit getuigt daar opnieuw van Come On Eileen van Dexys Midnight Runners. Tijd voor wat disco nu van Shannon. Het is Let The Music Play.

jongens van UB40. Mede en vooral dankzij hen raakte de reggae-muziek in de jaren 80 flink gecommercialiseerd. Rat in the Kitchen geldt nog altijd als een van hun grootste hits. Daarvoor hoorde je ook nog Shannon, vergeten discoplaat, die heette Let the Music Play. Terug naar 1980 nu, met de betreurde Robert Palmer. Die stond toen in de hitparade met deze Johnny and Mary.

0: Ondanks het feit dat de discomuziek een beetje over zijn hoogtepunt heen was, brachten de jaren 80 toch nog enkele discokrakers, waaronder deze Shoot Your Shot van Divine.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
3: Outlet. Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

ook zo'n iconisch duo uit de jaren 80. Daryl Hall en John Oates met Man Eater. Ik had het er net over UB40 en hoe zij de reggae-muziek populair maakten in de jaren 80. Wel, daartoe droeg ook deze Britse reggae-zanger bij. Maxi Priest. Hij nam toen een versie op van Wild World, een oud nummer van Cat Stevens.

Het zal de ultieme 80s liefhebber heel veel plezier gedaan hebben, neem ik aan. Deze live uitvoering van Just Can't Get Enough van Depeche Mode. Zo komt er een einde aan dit zaterdagmiddagblok. Morgen nog meer 80s hits om 12 uur bij Ronald Meivis. Wat mij betreft, ik ben er zaterdag heel graag weer. Fijn weekend en blijf ondertussen hangen hier bij Express. Even

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM. DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: In 1979 had Julio Iglesias bij ons een monsterhit met Quiereme Mucho. Dat liedje dateert echter al van veel langer, van 1911 om precies te zijn, toen de Cubaanse componist en violist Gonzalo Roig, amper 21, het schreef voor zijn kersverse vrouw Blanca Becerra, een zangeres en actrice. Toen het nummer in Havana voor het eerst werd uitgevoerd, brak het echter geen potten. Het werd pas een succes toen men het in 1917 gebruikte in een soort van korte Spaanse komische opera. 4 jaar later verkocht Roig de rechten aan een Amerikaans bedrijfje en begon het aan een gestage opmars in het Latin-genre. Het kreeg diverse uitvoeringen mee en werd in 1923 in de States opgenomen door de Italiaanse tenor Tito Schipa. In 1931 was er ook nog een Engelstalige versie, Yours. Maar Julio Iglesias van zijn kant deed er later enkel zijn voordeel mee.

0: is de Westsound, your event partner.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Wij presenteren u vandaag een song over een populair tekenfilmfiguurtje. Zijn naam is Speedy Gonzales. De snelste muis van Mexico zag het levenslicht in 1953. De cartoons zaten vol met Mexicaanse stereotypen. Zo werd Speedy Gonzales geportretteerd als een domme, berooide dronkaard die van enchiladas en chilipepers hield. In 1961 nam ene David Hess, bekend onder zijn artiestennaam David Dante, de eerste versie op van een song getiteld Speedy Gonzales. Het was uiteindelijk Pat Boone die het liedje hoorde in een nachtclub op de Filipijnen. Hij kocht het plaatje en nam het mee naar huis. Zijn muziekuitgever Randy Wood vond het echt niets, maar Boone wilde het graag coveren. Toen hij nog een liedje nodig had, stemde de platenbaas toe, maar het singeltje dat Boone gekocht had, was onvindbaar. Uiteindelijk haalde de huishoudhulp het plaatje uit een kast en zo werd het dan toch opgenomen door Boone en met succes. Het hoge stemmetje die la la la la zingt aan het begin is Jackie Ward. En het stemmetje van Speedy Gonzales zelf werd vertolkt door de originele stem Mel Blanc, die ook in de cartoons het stemmenwerk deed. Toen Elton John Crocodile Rock uitbracht begin de jaren 70, klaagde Boone hem aan voor plagiaat. Nochtans kreeg Boone zelf ook veel kritiek voor zijn kopieën van andere R&B-artiesten. Dat was ook de reden dat hij werd overgeslagen in de Rock'n'Roll Hall of Fame, ondanks zijn populariteit. Speedy Gonzales werd een grote hit aan beide kanten van de oceaan en Boone start het nummer op een originele manier met een gesproken intro.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
1: Zelf twijfelden de Sparks eraan of het kans maakte op een hitnotering. En in de States heeft het ook geen brokken gemaakt, maar hun single This Town Ain't Big Enough for the Both of Us van hun derde album Kimono My House uit 1974 was voor hen wel een enorme hit in Europa en werd in Engeland enkel van de eerste plaats weerhouden door The Rubettes hun Sugar Baby Love. De aparte song werd gedragen door Russell Mills' falsetto stem en de keyboards van de autistisch lijkende broer Ron. Producer was Mervyn Muff Winwood, broer van Steve Winwood, met wie hij in de Spencer Davis Group had gezeten. Het verhaal gaat dat Muff de opname liet horen aan Elton John, die op zijn beurt zei dat het geen kans maakte. Muff zou met John gewed hebben dat het in de Britse top 5 zou terechtkomen. Muff ontkende dat later en zei dat, toen hij de song aan Elton John liet horen, die integendeel enthousiast was en er 100 pond op durfde verwedden dat de single in de top 10 zou eindigen. Hoe dan ook was het voor Sparks de grootste hit ooit. Later, in 1997, kwamen er herwerkte versies. Eén met de band Faith No More en één gespeeld door een groot orkest. Gearrangeerd en gedirigeerd door Tony Visconti. Dit succes zouden de broers Mail echter nooit meer herhalen.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Met de film Purple Rain bevestigt Prince Rogers Nelson in 1984 zijn status als een van de grootste popsterren ter wereld. De artiest heeft op dat moment al aan het succes mogen ruiken dankzij tracks als 1999 en Little Red Corvette. Maar de soundtrack van Purple Rain is zijn eerste wereldwijde monsterhit. Het plan voor de film is zeer ambitieus. Prince speelt de rol van The Kid die het probeert te maken met zijn band The Revolution, om zo aan zijn moeilijke thuissituatie te ontsnappen. Naast het spelen van de hoofdrol neemt hij ook nog eens de soundtrack voor zijn rekening, samen met zijn bandleden van The Revolution, die zichzelf spelen in de film. Maar het is When Doves Cry, afkomstig van de Purple Rain soundtrack, waarmee Prince zijn allereerste nummer 1 hit scoort in de States. En dat terwijl het nummer pas op het laatste moment wordt toegevoegd aan de speelfilm. De plaat ontstaat namelijk wanneer Prince benaderd wordt door regisseur Albert Magnoli tijdens de montage van de film. When Doves Cry zou gebaseerd zijn op de relatie die Prince met Susan Muncy had, een van de zangeressen van de door hem samengestelde groep Vanity Six. Bovendien zijn er verwijzingen naar de moeizame relatie met de ouders van de hoofdpersoon. Het is evenwel onduidelijk hoeveel inspiratie de geheimzinnige Prince, die trouwens zelden interviews gaf, uit zijn eigen leven gebruikte voor het nummer. Prince is niet alleen de schrijver en zanger van When Doves Cry, de muzikant speelt ook nog eens alle instrumenten in op de track. Maar hoe klinken ze eigenlijk

huilende duiven. Prince kon het zelf weten wanneer hij in 2015 een journalist van Entertainment Weekly ontvangt op zijn Paisley Park landgoed, onthult hij zelf duiven te houden. Het enige moment waarop een geluid mijn creatieve proces verstoort, is wanneer de duiven luidruchtig zijn, aldus de zanger. Het nummer verovert de eerste plek in de hitlijsten en houdt zelfs Bruce Springsteen's klassieker Dancing in the Dark van de toppositie af. Bovendien roept Billboard When Doves Cry uit tot de beste single van 1984.

0: Mechtild Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijn.
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De bekende Nederlandse liedjeschrijver Lennart Nijg schreef de tekst voor een nummer dat een van de hoogtepunten mag genoemd worden in het Nederlandstalige lied. Het was Boudewijn de Groot die de muziek componeerde voor Pastorale. Meesterlijk in duet gezongen door Lisbeth List en Ramses Shaffy in 1969. De band die List en Shaffy hadden was meer dan zomaar een vriendschap. List voelde zich vrij en helemaal zichzelf in de nabijheid van Ramses. Hun samenwerking wordt dan ook vaak gezien als een ongebonden liefde. Traditionele romantiek was het niet, want het was bekend dat Ramses van de mannenliefde hield. Het lied Pastorale was een metafoor voor het leven en de natuur, waarbij Ramses Shaffy als zon dominant en vitaal alles bezielt. Kometen, manen en planeten, alles draait om mij. List was de aarde die smachtte naar warmte en daarom door de zon beschenen wilde worden. Een diep verlangen naar verbinding. Ik wil liever branden, neem me mee, wanneer je vanavond gaat slapen in zee. Laten we luisteren naar Pastorale, een lied dat een gesprek is tussen de vurige, arrogante zon en de aarde die verlangt naar zijn licht. Dit zijn Lisbeth List en Ramses Shaffy. MUZIEK

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Aanvankelijk werd de titel SOS van ABBA pas later bedacht. De eerste werktitel was Turn Me On. Maar uiteindelijk was het manager Stig Anderson die de doorslag gaf met zijn keuze voor SOS. De teksten die hij had gepend werden herschreven door Björn Ulvaeus. SOS werd al opgenomen in augustus 1974, een aantal maanden na de glorieuze overwinning van ABBA met Waterloo op Eurosong. Voor de Zweedse groep was het spannend of ze het grote succes na de Songfestivalwinst wel konden vasthouden, want Honey Honey was wereldwijd niet zo'n grote klapper geworden. Maar met I Do, I Do, I Do, de voorloper van SOS, behaalde ABBA dan weer wel een top 10 hit in vele Europese landen. Met SOS vestigden ABBA hun naam over de hele wereld. In Australië, Nieuw-Zeeland en Duitsland was het een nummer 1 hit. Maar ook in de States en Engeland werd het een groot succes. Het nummer kreeg achteraf vele fans in de muziekwereld. John Lennon en Pete Townshend bijvoorbeeld hadden allebei verklaard dat SOS gold als een van hun meest favoriete popnummers. Het nummer heeft ook een plekje in de musical en film Mamma Mia.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalletje, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucaals, De Piekendeven, Zoeken en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De Franse zangeres Corinne Hermet vertegenwoordigde Luxemburg op het Songfestival van 1983, waar ze met het liedje Si la vie est cadeau won. Het werd de vijfde en tot nu toe laatste zege die ze schonk aan Luxemburg. Het festival vond in 1983 plaats in het Duitse München, dankzij de glansrijke overwinning, een jaar eerder, van Nicole met Ein bisschen Frieden. Met Si la vie est cadeau trad Corinne als laatste van de 20 deelnemende landen aan. De tekst van het nummer, geschreven door Jean-Pierre Miller op muziek van Jean-Pierre Gousseau, is een melancholische mijmering over de vergankelijkheid van geluk en liefde. Met haar krachtige stem bracht Hermès het nummer naar een indrukwekkende climax. Voor de wedstrijd was Corinne al de favoriet van de bookmakers. In een roze outfit gaf ze een vlekkeloze uitvoering van het chanson, dat in feite een laatste eerbetoon werd aan de door Fransen bijgedragen overheerste festivals van de 60s en de 70s. Hermès versloeg onder meer Israël, Zweden en Joegoslavië in een editie waarin het niveau opvallend hoog lag. Na het Songfestival is er nog weinig van Corinne Hermès vernomen.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Este Westsound, your event partner.
1: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden heeft.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

18 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoeken en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Naantwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoeken en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.